0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Ik heb...

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

choking, right? Okay, so you got a car.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton kook aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in het midden van het land op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Voor Hoevelaken 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Kringloopwinkel, de cirkel. Sociaal.
12: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
11: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
12: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.

0: rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
3: Agrotuinendier. Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
1: Oh, Agrotuinendier.
3: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
2: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele plooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste plooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.
3: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen, het is bijna 10 minuten over 7. Wees welkom bij de start van de ochtend hier op Radio Nunspeet. Dit is de Veluwe start op met zojuist René Schuurmans. Heeft een nieuwe single uitgebracht, getiteld Al win ik 10 miljoen. En dat is een ode aan de liefde. De zanger laat horen dat rijkdom niet alleen het belangrijkste is in het leven, maar dat echte liefde de echte hoofdprijs blijft. In ieder geval de knuffeltrek voor vandaag, deze 6 mei 2026. Tot aan de klok van 9. De Veluwe staat op met onderweg natuurlijk de berichtgevingen uit de ochtendkranten van vandaag. Het laatste nieuws vanuit onze eigen nieuwsredactie van RTV Nunspeet en van de VRMG. En tussen 8 en 9 uur hebben we natuurlijk de lekkerste items voor je klaarstaan. Oftewel de verjaardagshoroscoop. We hebben de Hollandse klomplaat, de liefde, Roy Orbison en natuurlijk straks meer over het weer. Objectiever uitgebreid voor vandaag en de vooruitzichten. Dat allemaal tussen nu en de klok van 9 uur hier op de meest complete. Goed, hoe staat het ervoor wat betreft de files eigenlijk? Want ja, het is eigenlijk meivakantie en niet om de een of ander. De laatste dagen zijn natuurlijk heel wat mensen nog vrij geweest. Is het niet dat het toch vandaag einde verhaal is? Oftewel, we mogen allemaal weer aan het werk en naar school natuurlijk ook. Hè? Dat is best wel lekker. Dat het huis eens eventjes weer rust is, zeg maar. En overal alles opgeruimd is. Niks achterlatend en dat soort zaken meer. Goed, we kijken naar een update wat betreft de files voor dit moment in onze provincie Gelderland. 12 files worden er gemeld. Voor onze regio valt het nog wel reuze mee. 1 melding op dit moment op de A1 te melden. Hengelo richting Apeldoorn. Ruim 3 kilometer bergingswerkzaamheden zijn er aan de gang. Rechte rijstrook is dicht op de parallelbaan. Stilstaand verkeer tussen Twello en knooppunt Beekbergen. Dat zijn ze tot zover. Eens even kijken naar een korte update wat betreft het weer. Vandaag verloopt in het oosten regenachtig, terwijl het in het noordwesten overwegend droog blijft in onze provincie Gelderland. In de regen is het 10 graden en elders wordt het maximaal 14 graden Celsius. En over temperaturen gesproken, op dit moment ligt de temperatuur zo rond de 7 graden in onze regio. Goedemorgen, dit is de Veluwe Stadop.

vroeger goud van oud. Op de vroege woensdagmorgen met James Brown. En it's a man's, man's, man's world. 7:15 is het. Goedemorgen, we kijken naar het nieuws. In Elburg krijgt het gemeentehuis eindelijk een grote renovatie. De gemeenteraad stelde daarvoor ruim 16 miljoen euro beschikbaar. Inwoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp en vinden vooral drie dingen belangrijk. Het gebouw moet sober en praktisch blijven. Bezoekers moeten meer privacy krijgen aan de balie. En het gemeentehuis moet beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Volgens de gemeente komen er onder meer een drempelvrije ingang, duidelijke routes en ook rustiger wachtruimtes. Voor de zomer moet het definitief ontwerp klaar zijn en daarna zoekt de gemeente een aannemer. De verwachting is dat de verbouwing volgend jaar van start zal kunnen gaan. Meld sommer ook vandaag dus in de regiobladen. En de nakontroles van de grote natuurbrand op het artillerieschietkamp in het Harde duren waarschijnlijk nog enkele weken. Dat meldt Defensie, eigenaar van het terrein. Gespecialiseerde brandweerteams controleren nog altijd op de zogenoemde hotspots, oftewel smeulende plekken in de grond waar het vuur opnieuw kan oplaaien. Volgens Defensie blijft er veel warmte in de bodem zitten en is er meer regen nodig om het gebied echt af te koelen. Ondertussen onderzoekt de Koninklijke Marechaussee de oorzaak van de brand die vorige week woensdag uitbrak tijdens de oefeningen van Defensie. En dat onderzoek bevindt zich volgens Defensie in de afrondende fase. Binnen enkele weken, of tenminste enkele dagen moet ik zeggen, wordt meer duidelijkheid verwacht over de toedracht. Bij de brand ging ongeveer 500 hectare beschermde natuur verloren. Ja, en over natuurbranden gesproken, de twee andere natuurbranden afgelopen weekend in Kootwijk, die kunnen toch flinke gevolgen hebben voor de natuur. Volgens oud-boswachter Lennart Jasper van Stichting Behoud Veluws Landschap is vooral het broedseizoen een kwetsbare periode. Mogelijk zijn nesten en ook leefgebieden van dieren verloren gegaan. Vrijdag brandde een gebied van ongeveer 100 bij 100 meter af langs de Nieuw-Millingseweg. Een dag later ontstond er opnieuw brand in hetzelfde gebied. Beide branden waren snel onder controle, maar volgens Jasper richt een bosbrand vrijwel altijd schade aan. Alleen gecontroleerde heidebranden kunnen soms een positief effect hebben op de natuur, maar daarvan was in Kootwijk geen sprake, zo

En dat is een nieuwe single halverwege. Daarvoor trouwens ook nog UB40, Maybe Tomorrow. In de meeste plaatsen is de viering van gisteren 5 mei zonder grote incidenten verlopen. Wel was bij het verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem was het tijdens een concert van de bankzitters zo druk dat kinderen in de verdrukking dreigen te raken. De organisatie liet laten weten dat alles goed is verlopen. In Utrecht was het even zo druk dat het festivalterrein werd afgesloten voor nieuw publiek. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. De artiesten sloten het samen af met We'll Meet Again van Vera Lynn, waarbij de koning en ook koningin wegvoeren, zo schrijft de NOS allemaal vandaag. Kijken we nog eventjes naar het grote ongeluk van afgelopen week. De bestuurder die afgelopen maandag crashte op de A28 was mogelijk onder invloed van verdovende middelen. De auto vloog over de kop en botste bij Wezep tegen een vrachtwagen aan. De vrachtwagen reed op een rustig tempo op de snelweg toen de bestuurder iets opmerkte aan de achterzijde van de vrachtwagen. Zo laat de politiewoordvoerder weten aan onze collega's van GLD. Een 45-jarige man uit Borselen, dat ligt in Zeeland, die de personenauto bestuurde, raakte de controle kwijt na de botsing met de vrachtwagen. Zijn auto begon te tollen, sloeg over de kop en kwam uiteindelijk tot stilstand op de vangrail. De hulpdiensten waren daar snel te plaatsen, waaronder ook een traumahelikopter. Zij troffen een zwaar beschadigde auto aan en een weg die bezaaid lag met brokstukken. De bestuurder van de personenauto heeft even bekneld gezeten, maar is met snelle hulp van de hulpdiensten bevrijd en vervoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie is nog niet duidelijk wat er nou eigenlijk precies is gebeurd. Wel wordt gemeld dat de bestuurder mogelijk onder invloed was van verdovende middelen. Na het ongeval bleef het deel van de A28 afgesloten voor al het verkeer. En dat duurde tot zeker 11 uur in de avond. Goedemorgen, dit zijn de hits van de Veluwe. Staat op hier op Radio Nunspeet. We gaan terug naar de jaren 60. En dat doen we met deze hit van After 10.

of the Tea hier op Radio Nutfeit en de Snowflakes van Amsterdam in de Veluwe staat op. 3 minuten voor 7:30. We kijken nog eventjes naar het nieuws voor vandaag. De berichtgeving uit de diverse ochtendbladen die we altijd met je doornemen. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, is op zoek naar passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze ging op Sint Helena van boord van het cruiseschip Handius en reisde per vliegtuig naar Johannesburg. Tijdens die vlucht verslechterde haar toestand. Ze overleed na aankomst in een ziekenhuis waar ze positief testte op het virus. Haar man was al eerder op het schip ziek geworden en overleden. De Wereldgezondheidszorg die denkt dat mensen elkaar aan boord van deze Handius hebben besmet met het virus. 3 zieke opvarenden worden waarschijnlijk vandaag van het schip gehaald en naar Nederland gebracht, zo schrijft ze dat allemaal ook vandaag dus. We gaan op naar de headlines uit het nieuws. En natuurlijk kijken we een update voor wat betreft de files in onze regio op dit moment, op deze woensdag de 6e mei. En tot die tijd nog eventjes terug naar de zoon van ex-Knuffelblad geweest en een man die ook vrij druk is eigenlijk in het in de scene, zeg maar. Ik heb het over de zoon van Fransje Bauer. Dit is Chris Bauer met zijn nieuwe single Vanavond de Vent.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip De Hondius en is per vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse pogingen om schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Trump bekijkt of hij een akkoord kan sluiten met Iran. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd. Slachtoffers waren vooral mensen zonder vaste wonen-verblijfplaats en illegale migranten. En het weer. In het zuidoosten vandaag regen. Daar is de graad of 10. In de rest van het land droog, wat zon en maximaal 15 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits is op gang gekomen in het midden van het land met vooral dagelijkse files. Wat daarbij opvalt is onder andere de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A28 Zwolle Amersfoort voor Nijkerk ook 10 minuten oponthoud. En datzelfde geldt tenslotte voor de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein staat 8 kilometer file en zoals gezegd ook daar 10 minuten oponthoud.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

Dat zijn de hits van de Zweedse hitmachine ABBA. And the winner takes it all. Hier op Radio Nunspeet, 7:08 inmiddels geworden. Dierspecialist Berben aan de stationsdaan, die staat aan de vooravond van een grote verandering. De winkel krijgt de komende periode een nieuwe inrichting. Het assortiment wordt aangepast en ook delen van de zaak wordt verbouwd. Eigenaar Martin Mol die besloot tot een verandering nadat het huis van zijn overleden vader in Hulshoogsveilig kwam. Voor Mol en zijn gezin voelt het goed om terug te keren naar zijn geboorteplaats. Tegelijkertijd meldde zich een koper, zowel de woning als het winkelpand, waardoor alles in een stroomversnelling kwam. De winkel blijft gewoon bestaan op dezelfde locatie. Volgens Martin Mol verandert eigenlijk weinig voor klanten. Dezelfde medewerkers blijven actief en ook het vertrouwenadvies blijft behouden. Wel wordt de winkel compacter en overzichtelijker ingericht. In ieder geval de verbouwing start naar verwachting dit najaar. Zo laat men dat weten aan onze redactie. Kijken we naar het regionieuws. Sportverenigingen en gemeenten in de Gelderse Vallei starten een gezamenlijke campagne voor een veiligere sportomgeving. Onder de naam Samen Veilig Sporten in de Vallei vragen zij aandacht voor respect, inclusiviteit en ook het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in de sport. De campagne gaat maandag van start in Cultura in Ede. Daar bekijken bestuurders van sportclubs en ook de gemeente de film De Pupil, die laat zien hoe een veilige sportsituatie langzaam onveilig kan worden door grooming, tenminste door grooming moet ik zeggen, en ook grensoverschrijdend gedrag. Met de campagne wil de initiatiefnemers, bestuurders en ook professionals bewust te maken van signalen en risico's binnen de sportverenigingen. Volgens de betrokken gemeenten en ook organisaties moet iedere sporter zich veilig voelen. Welkom, maar ook beschermd, zo laat men het weten in de regiobladen wat betreft vandaag. En bij een woning aan de Dorresteinseweg in Amersfoort heeft in de vroege ochtend van vanochtend een overval plaatsgevonden. Dat gebeurde zo rond 4:50 vanochtend. Meerdere politieeenheden kwamen daar ter plaatse en startten direct een zoekactie in de omgeving. Twee verdachten zijn na de overval gevlucht en zijn nog niet aangehouden. Of er buiten is gemaakt is op dit moment niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Zo laat me dat weten ook via de nodige nieuwsdiensten. Goedemorgen, het is bijna 8:50. Dit is de Veluwe start-up met de nieuwe van Zoe Levi. En sluit

is een nieuwe zin van Zoe Levi. Sluit me je arm op, Nunspeet. De politie waarschuwt bewoners van Nijkerk en Gadderen voor criminelen die zich voordoen als wijkagenten. Sinds gisteren zijn er meerdere meldingen binnengekomen van pogingen tot oplichting, waarbij specifieke oudere inwoners het doelwit zijn geweest. De oplichters bellen hun slachtoffers op en doen zich voor als de plaatselijke wijkagent, waarbij soms zelfs de naam van de echte agent wordt misbruikt. Zij vertellen een verontrustend verhaal over een recente inbraak in de buurt en beweren dat er angst is voor nieuwe incidenten. De nepagent biedt vervolgens aan om waardevolle spullen en ook kostbaarheden veilig te bewaren op het bureau. Wanneer een slachtoffer akkoord gaat, verschijnen er handlangers aan de deur die zich legitimeren met een vals politie-identiteitsbewijs of kleding dragen die lijken op een uniform. De politie benadrukt dat zij nooit op deze manier te werk gaat. Dus bij deze bent u daarvan op de hoogte. Mocht u toch gebeld worden, bel direct 112 als u het niet vertrouwt natuurlijk. De gemeente Harderwijk wil in principe meewerken aan een nieuw woningbouwplan op de locatie van het voormalige broodje Kok aan de Hoofdweg. Eerdere plannen voor 60 tot 70 woningen bleken financieel niet haalbaar te zijn. En daarom ligt er nu een aangepast plan met hoogbouw. De initiatiefnemer wil een appartementencomplex bouwen van 8 tot 17 verdiepingen, goed voor 96 appartementen. De gebouwen krijgen een hoogte van maximaal 50 meter. Volgens het college past het plan binnen de ambitie om de schaarse ruimte in de stad beter te benutten, en vormt het samen met het appartementencomplex aan de overkant een stedelijk herkenningspunt. Van de 96 woningen moeten er 32 sociale huurwoningen worden, 32 betaalbare woningen en 32 woningen in het duurdere segment. Wel moet nog een planologische procedure worden doorlopen, omdat woningbouw op deze locatie nu nog niet is toegestaan. En ook moet het plan voldoen aan de duurzaamheid en ook de nieuwbouw-eisen van de gemeente. Dus het is nog niet in kan en kruiken, zeg maar. Maar ze doen hun uiterste best om dat toch voor elkaar te gaan krijgen. In ieder geval, aardig wat woningen worden daar dus gebouwd als alles doorgaat. Dat wil eventjes vooropstellen. Goedemorgen, het is bijna 7:15. Zo dadelijk terug in de tijd. Giles Shannon staat op de lijst wat betreft de playlist hier op Dinspeet. Back to the 60s met Runaway. Jannes, dans tot de morgen met mij. Maar eerst nog eventjes de band die gisteren optrad tijdens het Bevrijdingsfestival in Zwolle. De Haagse rockers, zoals wel, dit zijn de boys van Direct.

tussen 4 en 5. Op het makerspodium stonden ze. Daagse toppers. Direct op Mudspeed. En de prachtige Soldier On. 13 voor is het inmiddels geworden. We kijken naar een update wat betreft de files voor dit moment in onze regio. Te beginnen bij de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Ruim 7 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. A28 Zwolle richting Amersfoort. Ruim 3 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Harderwijk Zuid en Strand Nulden. En dan nog de N-wegen, de N50 Zwolle richting Emmeloord. 6 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen knooppunt Hortemerbroek en Kampen. En de andere kant op nog eens een kleine 3 kilometer langzaam rijden tot

goud van oud op de radio. We gingen terug naar de jaren 60 met Del Shannon en The Runaway. Bijna 7:50. We kijken nog eventjes naar het regio nieuws. En met name een activiteit wat gaat om het trend de vluchten bij Lelystad Airport. In ieder geval in Putten wordt namelijk op maandag 26 mei een zogenaamde informatie en ook een debatavond gehouden over de plannen rond de herziening van het luchtruim van Lelystad Airport. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Red de Veluwe en Stichting S4R. Het voormalige burgerinitiatief Stop Vierde Route. Aanleiding is de aankondiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat Lelystad Airport in het najaar van 2027 mogelijk opengaat voor 10.000 vluchten per jaar. De avond vindt plaats aan de Verzetslaan nummer 17 in Putten. Bezoekers zijn ook welkom vanaf 7 uur, waarna het programma zal starten om 19:30. Tijdens het debat krijgen zowel voor- als de tegenstanders van de plannen de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. Vooraf aanmelden, dat is verplicht. Er is ruimte voor maximaal 100 bezoekers, zo schrijven ze dat allemaal in de bladen wat betreft vandaag. Goed, dan hebben we ook nog het volgende, wat betreft het nieuws. Eigenaren van recreatiewoningen op vakantiepark Bad Huckelstein in Nijkerk hopen dat de rechter een einde maakt aan de onrust rond het handhavingsbeleid van de gemeente. Tijdens een recente rechtszaak voelen betrokkenen zich naar eigen zeggen voor het eerst echt gehoord. De gemeente treedt sinds juli 2024 op tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Volgens de eigenaren zorgt dat voor grote onzekerheid. Ze zeggen dat afspraken met de gemeente regelmatig veranderen en dat bewoners en ook eigenaren klem zitten tussen gemeentelijk beleid en opgelegde dwangsommen. Voorzitter Erik Smeding van de Belangenvereniging vindt dat eerst beter onderzoek had moeten worden gedaan voordat er werd gehandhaafd. En ook wijzen eigenaren erop dat mensen zich jarenlang

Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.

Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
2: Van den Pol Mode.
3: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
2: Van den Pol Mode, jouw stijl, jouw keus.
3: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
2: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
4: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
2: Jacob Bonenberg.
4: Kijk op jacobbonenberg.nl.
2: Passie voor fietsen.
5: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
6: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
8: Jan van Putten met het NOS Journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In het leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
9: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
8: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de ontplofte fabriek staan zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
10: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. Dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk, dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
8: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Nunspeet Verkeer.
11: ANWB.
12: De ochtendspits bestaat in het midden van het land vooral uit korte dagelijkse files. De meeste oponthoud op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de N50 Zwolle richting Emmeloord. Bij Kampen 6 kilometer file met ook daar bijna 10 minuten vertraging.
11: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
13: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
14: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
15: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. Simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
18: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
19: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
20: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
21: Oh, oh, oh, Agro Tuin en Dier.
20: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod. Agro

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste.

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Welkom terug bij het tweede uur. De Veluwe start op hier op Radio Nunspeet van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. De nieuwe single van René Schuurmans is getiteld Al win ik 10 miljoen. Dadelijk onderweg voor je de Hollandse klompplaat. We doen nog met de single van Jannes. Dans tot de morgen met mij. Straks ook aandacht voor de jarige. Ben je vandaag jarig op deze 6e mei 2026. Van harte gefeliciteerd. Een hele fijne dag toegewenst. En straks dus de verjaardagshoroscoop met daarachteraan de spreuken van de liefde. Verder ook Roy Orbison naar de headlines van 8:30. En natuurlijk een update objectief en uitgebreid voor vandaag. En de vooruitzichten wat betreft het weer. Hoe staat het ervoor wat betreft de files? A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog op onze lijst. 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. A28, Zwolle richting Amersfoort. 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Verderop, eens even kijken, dat is dan diezelfde A28, een kleine 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Afrit den Dolder en Utrecht. Dat waren ze tot zover wat betreft de files, dus dat valt reuze mee. Nou, eens even kijken. Een korte update wat betreft het weer. Kan je melden dat vandaag verloopt in het oosten regenachtig, terwijl het in het noordwesten van onze provincie overwegend droog blijft. Mocht het regenen, dan ligt de temperatuur rond de 10 graden. En elders wordt het 14 graden Celsius.

0: Jannes, de Hollandse Groenplaat voor vandaag. Dans tot de morgen met mij. Daarvoor nog een hit van de Golden Earrings met een S. Just a little bit of peace in my heart. Hier op Radio Nuspeet bij de Veluwe start op. 9:12. Dat betekent dat we eigenlijk zo dadelijk aandacht moeten hebben voor de jarige van vandaag. Is het niet dat niet alles zo zeg maar in kan en kruik is wat betreft de horoscoop voor dit moment? Is het niet? Oh ja, die hebben we hier ook.
1: Jarig vandaag. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor deze woensdag, wederzijds met je verjaardag, dus de horoscoop voor 6 mei. Iets waar je eerder energie in hebt gestoken, begint nu eindelijk resultaat te geven. Dat motiveert, tenminste dat motiveert en laat zien dat je op de goede weg zit. Tegelijk kunnen mensen om je heen met ideeën komen die voor jou wat onrealistisch voelen. Probeer daar niet te streng in te zijn, maar bekijk het met een open blik. Je herkent misschien iets van jezelf in hun enthousiasme. Door flexibel te blijven en niet alles meteen te beoordelen, houd je de sfeer prettig en ontstaan er juist nieuwe mogelijkheden. Is

0: morgen, 6 mei.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

is Ben in New York. Sting op Radio Rutsfeet. Het is 4:30 inmiddels geworden. We kijken nog eventjes naar het nieuws. Gemeentebelang Harderwijk-Hieren die heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van BMW over de brand in het leegstaande kassencomplex aan de Vlierburgweg in Harderwijk. De partij maakt zich grote zorgen over de veiligheid op het terrein en wil weten welke maatregelen worden genomen om nieuwe incidenten te voorkomen. Aanleiding is de brand van afgelopen zaterdag. Volgens gemeentebelang kunnen leegstaande panden risico opleveren voor achterstallig onderhoud, onbevoegde toegang en ook de aanwezigheid van brandbaar materiaal. De fractie vraagt onder meer of de gemeente eerder signalen of incidenten op deze locatie kende en of er contact is geweest met de eigenaar over beveiliging en toezicht. En ook wil de partij weten hoe de veiligheidsrisico's voor omwonenden, bedrijven en ook hulpdiensten worden beoordeeld en hoe de inwoners worden geïnformeerd over bijvoorbeeld rookoverlast en mogelijke gevaren. Daarnaast vraagt gemeentebelang Harderwijk aandacht voor andere leegstaande locaties in zowel Harderwijk als Hieren die mogelijk vergelijkbare risico's met zich meebrengen. Nou, de schriftelijke vragen zijn ingediend door de raadsleden Koos Vos en Mohamed Alaba. En wacht nog eventjes op antwoord dus van het college van BNW. Zo schrijven ze het allemaal ook in de diverse regiobladen wat betreft vandaag. Zo dadelijk de headlines uit het nieuws. Een update wat betreft de files in onze regio. En dan tijd voor de dagelijkse Roy Orbisonplaat. Maar eerst nog eventjes terug naar het verstaanbare. De nieuwe single van Wolter Kroes hebben we voor je. We gaan Route du Soleil.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. Huisdieren zoals honden en katten worden steeds ernstiger verwaarloosd. Dat concludeert de LID, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. In coronatijd namen mensen dieren tegen de eenzaamheid, terwijl ze niet altijd de kosten voor bijvoorbeeld de dierenarts konden betalen. En het weer: in het oosten en zuidoosten regen en een graad of 10. In de rest van het land droog en een graad of 15.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Naast een paar korte files in het midden van het land, de meeste vertraging op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Roy Orbison en zijn matties, oftewel zijn vrienden en de Dream Baby live-registratie, waaronder ook Bruce Springsteen natuurlijk daarbij bij zat. Goed, we kijken nog eventjes naar het nieuws voor dit moment en dan komen we terecht bij het volgende, want Nederland is tot de orde geroepen door de Europese Commissie, omdat er onvoldoende werk is gemaakt van de bescherming van belangrijke sectoren zoals energie, vervoer, gezondheid, water, het bankwezen en ook het digitale infrastructuur. Het kabinet zegt haast te maken en roept de organisaties die risico's oplopen toch wel op zich nu al te wapenen tegen de dreiging. Betrokken bewindslieden hebben het aan de lopende band over het belang van weerbaarheid, nu dreiging vanuit Rusland, China en ook Iran een gevaar vormt voor onze zogeheten kritieke infrastructuur. Maar ja, volgens de Europese Commissie laat Nederland toch wel steken vallen als het gaat om het invoeren van de Europese richtlijnen die nodig is ter bescherming hiervan. De Commissie heeft zelf besloten lakse landen als Nederland, Bulgarije, Frankrijk, Luxemburg, Polen, Spanje en Zweden voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen. Zo schrijft ze dat op de voorpagina van

en Tausendmaal Door op Nunt 2. Daarvoor nog Samuel Welten en de Bankzitters. En dat deden we met de uiterste lover. Files nog eventjes voor onze regio. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De tweede en de laatste voor dit moment. A28 Zwolle richting Amersfoort. Een kleine 8 kilometer stilstaand verkeer. Komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Alleen nog wel een file over een lengte van een kleine 8 kilometer tussen Strandbulde en Amersfoort-Vathorst. Nou, vandaag is er veel bewolking boven onze provincie Gelderland. Er is een duidelijk verschil tussen oost en west. In het oosten valt vanochtend nog regen, terwijl in het westelijke helft van onze provincie grotendeels droog blijft. Vanmiddag trekt er de regen langzaam weg richting Duitsland. In de Achterhoek wordt het pas later op de middag droger. Langs de oostgrens kan lokaal tussen de 15 en 20 mm regen vallen. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 10 graden in het oosten tot 15 in het westen bij een matige noordoostenwind. Vanavond en ook de nacht naar donderdag blijft het droog met de nodige opklaringen. De temperatuur daalt wel naar de 3 graden Celsius. Daarna volgt er een vriendelijker weerbeeld. Morgen en komende vrijdag verlopen droog met geregeld ruimte voor de zon. Donderdag wordt het ongeveer 16 graden. Vrijdag stijgt de temperatuur richting de 19 graden. Het komend weekende wordt nog warmer. Zaterdag lijkt een zonnige, maar ook een aangename dag te worden met 23 graden. Zondag begint droog, maar later op de dag neemt de kans op buien en mogelijk onweer toe. En na het komend weekende kan ik je melden dat het wisselvallig wordt en het wordt heel wat koeler. Nou goed, zover zijn we nog niet. Eerst het lekkere weekend wat voor de deur staat. Laten we wel even vooropstellen. Bij de 8:15, goedemorgen, woensdag 6 mei. Dit is om 9 uur. De Veluwe staat op met de hitsingle van Imani. Don't be so shy.

Vele bewusten op The Birds uit de vervlogen jaren. All I Really Want To Do hier op Nunspeet. Het is inmiddels 10 minuten voor de klok van 9 geworden. Inmiddels is hij gearriveerd, onze presentator van dienst tussen 9 en 12 uur, Roy Schimman. Hij is dadelijk weer bij je tussen 9 en 12 uur met de ochtendkracht, zoals gebruikelijk van maandag tot en met vrijdag, het programma hier op Radio Nunspeet. Met Roy op maandag, dinsdag en woensdag, morgen met Henry en vrijdag wordt het gepresenteerd door Klaas van het Hof. Kijken we nog eventjes naar het volgende nieuws. Er was namelijk mogelijk 50.000 kilo cocaïne aan boord van het schip dat afgelopen weekend door de Spaanse politie werd geënterd bij de Canarische eilanden. Dat zegt een bestuurder van de grootste politievakbond van Spanje. Hij bevestigt dat er Nederlanders zijn aangehouden op het schip. In ieder geval, vandaag begint er in Madrid de voorgeleiding van de verdachten. Zo laat RTL dat weten. De hoeveelheid drugs op het schip werd in eerste instantie geschat op zo'n 30.000 tot 45.000 kilo. Dat zal trouwens al een Europees record zijn. Maar volgens de bestuurder Diego Madrazo van de politievakbond lijkt het aantal kilo's te gaan richting de 50.000. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel het gaat, zou komen doordat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de genoemde lading. Zo zie je maar weer. Ja, het is toch eventjes een dingetje, zeg. Cool. 50.000 kilootjes. Goedemorgen, het is 9 voor 9. We hebben Sella nog eventjes voor je. Het was weer

uur in de uitvoering van Senna en de A-versie van Kleine Vogel. Dit was het voor vanochtend weer. Vroeg in de ochtend hier op Radio Nunspeet de Veluwe start-up. Ook te beluisteren bij onze collega's van AE Media. En dat allemaal voor Nijkerk en Barneveld. Morgen vroeg zijn we bij je terug. Zo dadelijk veel plezier dus bij de Ochtendkracht met Roy Scheerman. Vanmiddag ben ik bij je terug tussen 12 en 2 met Eet u Smakelijk. Of anders weer morgenochtend fris en fruitig om 7 uur. Met natuurlijk de Veluwe start-up.

0: Je buitenplaats het Soerol. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
0: Heb je iets te vieren? Reserveer eenvoudig via soerolepe.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen, woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
4: Computerservice Bensink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Bensink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 17:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 19:00 tot 21:00. Zaterdag is Bensink geopend van 10:00 tot 3:00. Kijk ook op computerservicebensink.nl.
5: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws.
7: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
8: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
8: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS.
10: Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in het midden van het land. Zoals de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Door Westervoort 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En de A28 Zwolle Amersfoort voor Nijkerk nog 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Nijkerk Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

gaat voor goud. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

gaat voor goud. Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Non-stop. Non-stop. Brons. Gaat voor goud. Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

gaat voor goud. Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de derde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishe, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: deze. Pretend you're happy when you're blue. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Brons. Gaat voor goud. A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de 3e explosie in een week tijd in dezelfde straat. 2 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

non-stop, non-stop, brons. Gaat voor goud. A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort door een pechgeval. Tussen de afritten De Bilt en Den Dolder ben je 5 minuten langer onderweg en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het Nederlandse cruiseschip met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. De 3 besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en Omgeving.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten. De derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. Zes partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. En een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade, omdat veel olie via de zeestraat komt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e-eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een

0: 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Westervoort nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakte gewond. De 13-jarige schutter is aangehouden. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. Het weer, wolken en kansen op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn.

0: Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land heb je veel vertraging op de A12 Utrecht-Duitse grens. Vanaf knooppunt Waterberg tot Westervoort is de vertraging een kwartier. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug daar. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: en deze. To the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do baby. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met 8 miljoen euro aan coronasteun. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakte gewond. De 13-jarige schutter is aangehouden. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zet er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland.

0: land. De vier verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort 20 minuten oponthoud. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum is de vertraging een half uur door slecht wegdek. De linkerrijstrook is daar dicht. A50 Apeldoorn-Emmeloord bij Kampen een kwartier oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredome tot Velperbroek ook ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met 8 miljoen euro aan coronasteun. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige periode, het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren

0: terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het Zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort, 20 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum is het tijdverlies ook een half uur. De linkerrijstrook is daar dicht door slecht wegdek. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen 10 minuten oponthoud. Op de N224 Zeist-Arnhem tussen Renswoude en de aansluiting met de A30 een kwartier. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Velperbroek ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Radio, goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. 2 medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker 1 ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionaris aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook snelle, duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Radiogroep.nl. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg.
2: Goedenavond.
1: Werk en thuis. Dit is jouw radio.
2: Hey Eline.
3: Hi.
2: Hey Twan.
4: Hi.
2: Hey. We hebben de hele familie vanavond bij Karsten en John. Alleen geen Karsten.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
2: Maar wel John Molenaar hier. Goedenavond A1 Radio op je woensdagavond. Ja, zoals gezegd, geen Karsten, maar ik heb gewoon mijn kinderen meegenomen. Ze mogen een half uur en daarna moeten ze weer naar bed. Jammer, hè?
3: Ja.
2: Maar dat belooft een volle uitzending te worden. Oh, eerst Alan Parsons.

0: Ja, ik zit hier met twee kinderen in de leeftijd van 7 en 11. En als jullie dit zo horen, wat vinden jullie hier eigenlijk van? Hoe klinkt dit?
1: De muziek of
0: ja, de muziek?
2: Radio? Ja.
0: De radio. Nee, de muziek.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Twan, die denkt er nog even over na. Het is natuurlijk een beetje... die muziek bestaat al langer dan papa eigenlijk bestaat. Want het is uit 1982 en toen bestond ik zelf nog niet eens. Moet je nagaan.
1: Ik vind het een beetje een sfeer in een restaurant, zeg maar, weet je wel?
2: Ja.
0: Oké, okay. Maar wel een goede sfeer.
1: Ja, ligt eraan... Ja.
0: Een restaurantmuziekje. Nou, hier, dat zal die leuk vinden. Alan Parsons Project. Eye in the Sky hoorde je. Restaurantmuziek bij A1 Radio. Doen we gewoon. Jazeker. Ja. Ja, dit had de epische aankondiging kunnen zijn van een... Karsten en John. Die aankomen op hun paard... tegen de achtergrond van de ondergaande zon. Dravend over de Veluwe. Waar het net een beetje is gedoofd allemaal. Want een week geleden stond de boel in de hens natuurlijk. En nu draven ze door dat as vol gas op de studio af. A1 Radio in de Witte Toren vanuit Nijkerk. Maar Karsten is er niet. Dus ik dacht, ik neem mijn kinderen mee. Karsten is op vakantie. Die zit in Drenthe. In Westerbork. Ja. Ja, niet in een groepsaccommodatie. Nee, dat kun je echt niet zeggen, John. Nee. Geluidseffectje, nee. Hij zit in een gewoon huisje. Ja, even helemaal teruggetrokken in de Drentse natuur. Mooi gebied Drenthe. Waar ken jij Drenthe van, Eline? Als je denkt aan Drenthe, waar denk je dan als eerste aan? Heel belangrijk.
1: Camping de Blauwe Haan.
0: Camping de Blauwe Haan. Ja, we hebben er ook gekampeerd. Maar er is iets heel belangrijks waar Drenthe onbekend staat. Het komt uit de ijstijd. Het zijn hele zware dingen. Die zijn hier naartoe
2: Stenen?
0: Ja, hoe noem je die ook wel? Die leggen ze dan bij elkaar.
2: Een kei?
0: Nee.
2: Rotsen?
0: Nee, Eline? Ja.
1: Geen idee.
0: Daar begraven ze mensen onder.
1: Hunnebedden.
0: Hunnebedden. Ja, hunnebedden, precies. Karsten is daarvan aan het genieten van de hunnebedden. En lekker fietsen door de omgeving als een echte boomer. Zo doet hij dat dan samen met zijn vrouw. En ze hebben een hondje Bowie ook mee. Die moet een beetje wennen daar, want die is heel jong, dat is een puppy. En nou, Karsten die vermaakt zich daar nog een week. En ik dacht, ik neem jullie mee. En ik ben wel even benieuwd, jongens, hoe was jullie dag vandaag? Moet ook een beetje de actualiteit doornemen hier in Nijkerk. Ja. En dan kijk ik even naar Twan. Want, Twan, jij was vandaag op een gigantische sportdag voor kinderen, toch?
2: Ja, bij de sportbezo in Nijkerk.
0: Ja, dat is op het veld van NSC. Daar is een sport-BSO. Iedereen met kinderen en kinderen die willen een beetje bewegen... Denk daar eens aan, want het is echt superleuk. Wat was er allemaal te beleven, Twan?
2: Springkussen, lasergamen, balspelletjes, voetballen,
0: ja?
2: Tennissen.
0: Nou, jij bent nu al helemaal gaar van die hele middag sporten... dus jij moet ook zo meteen naar bed om 7:30. We houden het kort hier vandaag. Ja, toch? En Eline, wat heb jij beleefd?
1: Nou, ik was in de ochtend gewoon thuis... En in de middag ging ik met een kinderfeestje naar het Klimbos in Garderen.
0: Een Klimbos in Garderen? En hoe was dat Klimbos?
1: Superleuk.
0: Is dat een goede tip voor iedereen met kinderen
1: ja,
0: die er een keertje
1: goeie.
0: Tussenuit wil?
1: Ja.
0: Alright, dat gaan we onthouden. Zitten jullie goed?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Het is de tijd voor nieuwe muziek bij Karsten en John. Dat moet even mooi aangekondigd worden. De Rolling Stones komen er namelijk aan, hè? Die hebben een nieuw album. Dat komt in juli uit. Het is al aangekondigd dat het eraan komt. En de eerste single daarvan, die staat op Spotify. Die is geland.

0: Leuk, hè? Nieuwe jingle ook.
1: Ja.
2: Het is het duo van de regio.
0: Fantastisch.
2: En ze rocken in de studio.
0: Ja, we ontdekken ons gek bij Karsten en John. Dat is een beetje de tijd.

0: aandacht. Ja, dit is wel even speciaal, hoor. Zoals aangekondigd, het nieuwe plaat, de nieuwe plaat van de Rolling Stones die komt eraan. Dat is nog even geduld. Maar ze hebben de eerste single gelanceerd. En dat is daar. Ik ga hem gewoon delen op A1. Het is pas, hij is er pas sinds gisteren. En Twan, jij bent ook een beetje fan van de Stones, toch? Ja, toch?
1: Ja.
0: Hij heet In The Stars. Luister mee. Als je dit al hoort, dan is dat toch meteen weer lekker. En dat vertrouwde geluid.

0: A1 Radio. Jongens, wat vonden jullie hiervan? Kruip eens even in die microfoon.
1: Ja, hebben we
0: een, is het een... of is het een...
1: Nou, wel de eerste hoor.
0: Ja, de eerste. Twan die doet een duimpje omhoog, Eline.
2: Ja, voor hun is het wel goed. Maar ik zou er niet elke keer naar luisteren. Want ik ben niet iemand die naar de Ronde Stoot luistert.
0: Nee, je bent er niet zo van, hè? Nee, dat snap ik. Nee, maar Twan en ik... We hebben laatst ook nog het hele album, dat vorige album van ze weer opgezet. Hackney Diamonds. Maar moet je dit eens even... Deze staat ook op de nieuwe plaat. En ik vond In The Stars zojuist... Even wel een lekker radioplaatje en prima. Niks mis mee. Maar als je dan dit hoort... Oh! De tweede, die hebben ze er ook gewoon al opgezet. Ik draai er meteen achteraan. Rough and Twisted. Zo heet hij. Ook van de Stones. Nieuwe album. Yeah!

0: Twisted, de nieuwe van de Rolling Stones. Die staat ook op dat nieuwe album In The Stars. En je hoorde gewoon de twee allernieuwste platen van die gasten achter elkaar bij A1. Zo, met twee kinderen in de studio. Wat vonden jullie de eerste of de tweede lekkerder om naar te luisteren? Van, je moet bij de microfoon. Het idee van de radio is dat je bij de microfoon zit. Ja, we hebben een beetje brakke stoelen hier. Dat is op bezuinigd. Okay, en dat is niet het enige.
1: De tweede.
0: Tweede vond ik ook vetter.
2: Ik vond de eerste
0: beter. Die lag wat lekker in het gehoor. En die tweede, maar dat vond ik dan lekker. Dat is echt een rauwe rockgeluid. Boah, lekker. Moeten we zo meteen ook een nummer draaien dat jullie wel leuk vinden?
1: Ja.
0: Waar denk je dan aan? Ja, we hadden vorige week hadden we Lush Live gedaan van Sarah Larsson. Die is op een of andere manier helemaal populair bij de basisschool.
2: Ja, dat komt van YouTube.
1: Oh. Aardappel!
2: Nee.
0: Aardappel?
1: Ja, dat is een liedje.
0: Is dat ook een liedje?
1: Ja.
0: Je moet dichter bij de microfoon praten, dan kan iedereen je ook verstaan van. Ja, nee. Goed zo.
2: We gaan geen aardappel
0: Een ander nummer.
1: Iets Bandito.
2: Nee, Bandito. Dat is ook geen liedje.
0: Oh,
1: ja,
0: jongens,
1: dat is een liedje.
0: Gaan jullie even liedje. Nadenken over dat liedje? Want dan is het eerst even tijd voor een van de hoogtepunten in het radioprogramma. Ook een beetje rust inbouwen, dat is belangrijk. Want Karsten en John houden van gedichten schrijven. Niet alleen bij kerst of met Sint, maar dat doen ze het hele jaar.
3: Karsten of John, met een soms mooi gedachten.
0: Gedachtenrijk. Wordt hier nog overlegd ook? Ja.

0: Het is de gedichtkast.
1: Wauw, kompie. Het is dat ik mijn applausje niet klaar heb staan op het mengpaneel, maar we doen even zo. Prachtig, prachtig. Jongens, ik heb een gedicht voorbereid. Jullie mogen kiezen welke ik doe. Het ene heet stilstaan en het andere heet vulling.
0: Stilstaan.
1: Stilstaan? Ja. Oké, we beginnen met stilstaan. Stilstaan. Een lekker potje kakken. De kliko aan de straat. De vaatwasser uitpakken. Visje eten. Tot de graat. Een doelpunt in blessuretijd. 200 meter schoolslag. Wereldrecord van Corbeau. Verstappen. Die de snelste ronde rijdt. Een potje borstcrawl. In bed met de vrouw. Vrouw. In 2 minuten kan eigenlijk best veel. Maar op 4 mei, dat was gisteren, stonden we allemaal even stil. Dat was hem. Dankjewel. Ja, hier, dat spontane applaus. Van, jij voelt dat Eline zit hier te kijken van wat gebeurt er allemaal?
2: Nee, ik snap helemaal niks van.
1: Ik had allemaal dingen die je in 2 minuten tijd kon doen.
2: Oh, tuurlijk.
1: En gisteren hadden we natuurlijk de dodenherdenking, 2 minuten stil. Hoe vonden jullie dat om dat mee te maken?
2: Saai.
1: Oké. Weten jullie ook waarom het is eigenlijk?
0: Ja.
1: Ja, waarom?
0: Van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, precies, ja. Ja. Oké, zal ik het volgende gedicht maar doen dan?
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja.
1: Ik heb er nog één. Dan doe ik nu vulling. Dat is de laatste voor nu. Vulling heet dit gedicht. Als een zak chips altijd half vol is... en een pak halfvolle melk altijd heel vol is... je een glas wijn... tot de bolling moet vullen en een bol bierglas tot de rand moet schenken, dan geef ik eerlijk toe dat ik mijn tijd verspil aan het over dingen nadenken.
3: Met Karsten en Jo, ontdek je je gek.
1: U mag weer meezingen.

0: Wat wou je zeggen, Eline?
1: Nou, eigenlijk moet je een jingle maken voor mijn verhaal.
0: Ja, ja, want de afgelopen week zijn we ermee begonnen. Om de zoveel tijd in het programma even één hoofdstuk uit jouw spannende verhaal. Over een meisje dat op safari gaat en de Big Five ontmoet. Daarover straks meer natuurlijk. Hè? Want ja, dat moet eigenlijk wel even nog weer in dit programma voor gaan komen. Maar daar wou je eigenlijk een eigen jingle voor hebben dus.
1: Ja, nou niet per se dat het moet, maar meer.
0: Nee, het zou leuk zijn voor de vormgeving. Dan heb je het echt af, hè. Maar ja, jullie moesten om 7:30 eigenlijk wel naar huis. En mama luistert mee. En zometeen is het nieuws van 7:30. Ja, dat is toch even... Dat moeten we even anders doen.
2: Ja, nee, ja, gewoon mama de schuld geven en zeggen dat we nog even doen.
0: Ja, maar als jullie dan thuis zijn, dan moet je de radio aanzetten en dan lees ik het voor, oké? Okay? Dan hoor je alsnog een beetje...
1: Ja, maar straks ga je weer zeggen, ik zit op een tak. Ja, ik zit op een tak, dat was het.
0: Oh, dat ik niet goed voorlees, nee. Zoals jij het hebt bedacht. Oké, okay. Ja. Nou, nee, ik kom terug. Deze week ga ik het nog veel beter doen.
2: Nou...
0: Let maar op. Ik draai eerst nog even Britney Spears als jullie het goed vinden, oké? Okay?
2: Nee.

0: Hey, goedenavond, het is Britney Spears en Sometimes bij...
1: Castination.
2: Bij wie?
1: Castination.
2: Hé?
1: Castination.
0: En ik heb die muzikanten die je zojuist hoorde hier gewoon in de studio zitten. Want het is geen Karsten vandaag, die is op vakantie. Maar wel John. En John heeft zijn kinderen meegenomen. Eline en Twan. En ik skip gewoon het nieuws, Eline. Want jullie hadden eigenlijk nu al moeten wieberen. Moven, op weg naar huis, want naar bed. Ik ga het toch sneaky doen. Want zojuist aangekondigd, wij zitten midden in jouw boek. En kun je even kort vertellen, Eline, waar dat boek over gaat... en waar we ook weer waren gebleven met het verhaal?
3: Ja, het boek gaat over een meisje, Yara, die is 10 jaar. Ze gaat op vakantie naar Zuid-Afrika. En ze gaat daar een safari doen, maar voordat de safari begint verdwaalt ze... en ze gaat samen de... weg weer terugvinden met 6 dieren.
0: En zo waren wij beland in hoofdstuk 6.
3: Ja, want eigenlijk een paar... kort hoofdstuk 5 te zijn.
0: Want ik had een diepvoud. Oké, het was hoofdstuk 5. Ja, ze heeft al een paar dieren ontmoet, hè?
3: Ja.
0: Wie had ze ook weer ontmoet?
3: Nou, waar ik zelf nu ben, al een heleboel... Nou, niet
0: nee, je moet waar de luisteraar is, hè?
3: Waar we nu zijn, ja. 1.
0: Eén dier. En wat voor dier was het ook alweer?
3: Een hele kleine hyena, maar het is niet te vergelijken met een hyena... maar meer met een soort aap. Kleine Duitse... Geen aap, man. Een hele kleine soort van Duitse herder. Want hij lijkt niet echt op een hyena.
0: Een Duitse hyena-herder, oké. Hoofdstuk 5, dat hoofdstuk heet... en het staat hier nu voor mijn neus. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Het hoofdstuk heet Met z'n drieën. Oh, er komt vast een dier bij. Luister, het gaat als volgt, want ik moet het voorlezen. Jij durft het niet.
3: Ik durf wel, maar kan niet.
0: Nee, natuurlijk niet. Je bent gewoon een beetje zenuwachtig. Oké, luister.
3: Oh, papa.
0: Hoofdstuk 5, met z'n drieën. Even later komen we aan bij een heel groot stuk savanne. Dat was al de hele tijd zo, maar hier staan geen bomen of struiken. Echt alleen maar zand en een heel klein beetje gras. Guus rent over de savanne. Kijk, ik ren net zo snel als een cheetah, roept hij vrolijk. Ik knik, maar eigenlijk ziet hij er net zo uit alsof hij zeep aan zijn pootjes heeft, want hij vliegt alle kanten op. We lopen gewoon op gevoel, want ik weet echt niet waar we naartoe moeten. Kom Guus, we gaan verder, zeg ik, en Guus huppelt met me mee. Maar waar gaan we dan heen? Vraagt Guus. Ik haal mijn schouders op. Weet ik niet, maar we lopen gewoon door. Guus ploft naast me neer op de grond. Ja, maar Yara, als we de hele tijd alleen maar ergens naartoe gaan... Dan komen we toch nooit weer terug bij de tent. Ik zucht. Ja, daar heb je wel een punt, Guus. Maar weet jij dan wel waar we naartoe moeten? Zo lijkt het namelijk wel. Guus rolt met zijn ogen. Nee hoor, ik volg gewoon mijn neus. We lopen verder en gaan zitten bij een zandbult. Guus klimt erop, rolt eroverheen en gaat er dan naast zitten. Wow, ik wist niet dat er zandbulten waren die zo lekker zaten. Ik moet lachen en kijk naar Guus die er weer overheen springt. Dit zit nog lekkerder dan een bank, roep ik. Maar toch ben ik stiekem aan het twijfelen of dit echt wel een zandbult is. Guus, ik ben me toch aan het bedenken dat we beter ergens anders kunnen gaan zitten. Guus springt nog steeds op en neer. Maar hoezo? Dit is de zachtste bult ooit. De perfecte plek om op te slapen. Ik haal mijn schouders op. Maar dan gebeurt er iets geks. Guus valt en de bult beweegt. Ik loop van schrik naar achteren en Guus rent naar me toe. We kijken naar de bult die opstaat. Er verschijnen 4 poten uit de bult en uiteindelijk heeft het iets weg van een leeuw? Ik zit met open mond te staren naar het beest en besef dat we daar 10 seconden geleden nog bovenop zaten. Guus verstopt zich achter mijn benen als de leeuw zijn kom omdraait. Zijn kom staat hier.
3: Oh ja, weer te
0: is dat gaan. Niet kont?
3: Ja.
0: Ja, kont. Hij draait
3: nee,
0: zijn kont om.
3: Kop.
0: Of zijn kop. Hallo, De leeuw kijkt ons met grote ogen aan. Guus duikt ineen en klemt zich dicht tegen me aan. De leeuw draait zich verder naar ons toe en gaat zitten. Ik ben Leo, ik ben een leeuw. Wie zijn jullie en waarom zaten jullie op me? Ik kijk de leeuw met grote ogen aan. Ik weet niet wat ik moet zeggen, dus ik doe maar wat. Wij zijn de weg kwijt. Wij zijn Yara en Guus en wij zijn de weg kwijt. Ja, dat was hele droge informatie. Het was ook gewoon het eerste wat in me opkwam. De leeuw knikt. Of moet ik zeggen Leo? Leo, wat ik me dus afvroeg, wat doe jij hier eigenlijk? Ik vind het zelf trouwens ook raar dat ik dit aan een leeuw vraag. Ik kan het ook eigenlijk helemaal niet geloven. Wat ik hier doe? Ik moet nog boodschappen doen, dus ik dacht ik laat me naar links gaan. Nou, dat was dus de verkeerde kant op. Ik knik. Dus jij bent ook verdwaald? Leo krabt aan zijn voorhoofd. Ja, zoiets. Guus komt achter mijn benen vandaan. Hij fluistert iets in mijn oor. Of hij mee kan? Fluister ik terug. Guus knikt. Ja, dan zijn we met z'n drieën. Ik haal mijn schouders op. Voor mij is het goed. Dus ik ga weer rechtop staan en zeg... Leo, vind je het misschien leuk om met ons mee te gaan? Leo gaat opgewonden staan. Zo snel dat Guus en ik er allebei van schrikken. Meegaan met jullie? Geweldig! Leo springt op en neer. Oké, fluister ik tegen Guus. Hij kijkt naar mij en kwispelt vrolijk met zijn staart. Zijn tong ligt uit zijn bek en hij huppelt naar Leo. Ook helemaal niet bang of zo. Twee leeuwtjes naast elkaar. Guus en Leo. Het ziet er best grappig uit. Kom jongens, we gaan.
2: A1 Radio.
0: Goed verhaal, Eline. Ik zat er weer middenin.
3: Ja.
0: Hey, top, dankjewel hè. En nu naar bed.
1: Yeah.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Sean Kingston, A1 Radio. Je hoorde Beautiful Girls. En daar hoort Paul Jong direct achteraan te komen. Maar die hield nog even op zich wachten. Het liet nog even op zich wachten. Geen probleem. Knopje instarten en gas erop. Daar is hij bij A1 Radio. In Karsten en Sean. Waar Karsten er even tussenuit is gepiept. Die zit in Westerbork, of all places. In een huisje. Ja, lekker naar de kikkers luisteren. En een hond uitlaten en een beetje fietsen. Dat is lekker, dat is vakantie. Maar ondertussen in Nijkerk gaat het nieuws ook gewoon door. Daarover zometeen veel meer.

Come back. Come back and stay. Paul Jong, hoorde je A1 Radio. En dan nu een actuele rubriek.

nieuwste editie van de Stad Nijkerk. En, En ja, ik dacht, dat is gewoon een rubriek. Ik doe dat altijd met Karsten. Dan pakken we gewoon de nieuwste krant erbij. Die slaan we open hier op het mengpaneel. En dan gaan we gewoon eens kijken wat er eigenlijk in staat. Ik heb ook werkelijk geen idee. Maar ja, toch een beetje. Je wilt toch, als je hier dan woont in Nijkerk en omstreken, het nieuws reikt tot aan Barneveld en misschien wel verder, wil je toch een beetje weten, wat speelt er nou eigenlijk in je eigen woonplaats? Wat staat hier dan meteen voor op de het staat voor op de voorpagina. Let op. Verzetstrijders Arnie en Klaas Vastenburg die zijn vereeuwigd met een straatnaam. Die zijn op de dag van de nationale dodenherdenking vereeuwigd met een eigen straat, namelijk de Vastenburghof in Nijkerk. Een familielid van Annie en Klaas die verrichtte de onthulling in aanwezigheid van, daar is ze weer, onze burgemeester Tinette. En ze staat weer op de foto. Een van de vele foto's van Tinette in de krant. In 1940 koos het echtpaar Vastenburg onvoorwaardelijk partij tegen de nazi's. Klaas en Annie opereerden niet alleen in Nijkerk en omgeving, maar waren ook actief bij verzetswerk in Amsterdam en Epe. Met name om onderduikers onder te brengen op schuilplekken. In hun huis aan de Lazarusweg in Nijkerk zetten zij een drukkerijtje op met hulp van Nijkerker Van de Ridder, eigenaar van de drukkerij. Ook de familie Hof werd erbij betrokken. En daar werden dan onder meer illegale pamfletten gedrukt en verspreid. Fantastisch. Het staat gewoon op de voorpagina vandaag. De Vastenburghof. Sinds nu nieuw in Nijkerk te vinden. Ik ga eens even doorbladeren. Hey, daar hebben we Tinette opnieuw op de foto. Staat hier bij de herdenking inmiddels met een krans en bloemen. Ja, dat was natuurlijk allemaal aan de gang gisteren. 2 minuten stilte. Daarover straks ook even een gedicht gehad hier in de uitzending. Nieuwe exploitant bij het Veense Hart. Matthias van Veen neemt het stokje over van Siska van Drie. Oh! In dorpshuis het Veense Hart in Nijkerkerveen is donderdagmiddag het contract ondertekend voor de overdracht van de exploitatie. Matthias van Veen neemt per 1 juli het beheer van het dorpshuis over van Siska van Drie, die na 5 jaar... afscheid neemt. Nou, van harte, Matthias. Ik hoop dat je het goed doet. Ja, dat is toch met die dorpshuizen, dat is freaking belangrijk. Ook juist in het Veen, weet je wel, daar tref je elkaar toch in het midden van het dorp. En dan heet het ook nog het Veense Hart. Ride on, dat is nou de juiste naam die zo'n plek moet hebben. Eens even zien, lekker bladeren. We hebben een boel advertenties. Hebben ze mensen bij McDonald's nodig? Jouw start, jouw groei. Kom werken bij McDonald's. En nog, doe maar niet. Nog meer zooi daar op de oprit bij de A28. Hou maar, dat doe maar niet. Eens even zien. Nou ja, het echtpaar Bouw. 70 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. En 3 keer gaan raden met wie het echtpaar Bouw op de foto staat. Inderdaad, onze vriendin Tinette de Jonge. Dat is de derde, geloof ik. Hè? De derde foto waar ze vandaag op staat. Eens even zien. Nieuws en informatie van de gemeente. Dat leest nooit iemand. Als je dan achterburen hebt die in één keer in plaats van een schutting een mega hoge uitbouw plaatsen, dan ben je alweer te laat om bezwaar aan te tekenen. En dan hebben we iemand die heel veel vrijwilligerswerk doet. Ook superbelangrijk. Nou, Sparta Nijkerk, dames 1 naar de finale. Overtuigende winst op HHC Hardenberg. Dat is goed gedaan. En een leuke foto van het damesteam. Ja, het is toch, als je dat zo ziet, al die meiden bij elkaar, dan denk ik mijn dochter, die zit op atletiek. En dat is natuurlijk iets meer solo en super tof en ook een prachtige vereniging. Maar dan zit je wel eens te dubben van, ja, maar je kind, is het nou goed voor je kind om die op een teamsport te zetten of iets meer op een solosport? Wat zou je dan doen? Waar kies je? Waar heeft je kind het meest aan? Ook in de toekomst wat betreft het werk wat iemand gaat doen, hè? Misschien kom je ook wel in een team te zitten qua werk, en dan is het toch fijn dat je ook in het verleden een teamsport hebt gedaan. Of zou dat helemaal niet uitmaken? Nou, daar denk ik dan over na. Oh, deze nog even. Wandeluitdaging. Ja, de nationale wandeluitdaging in Nijkerk gaat bijna van start. In dit 20-weekse programma wandelen deelnemers iedere dinsdagavond samen onder begeleiding. De eerste wandeling vindt plaats op dinsdag 26 mei om 7 uur... vanaf Hassemanpad 4 in Nijkerk. Oh, dat is bij AVN. Nou, daar hadden we het net over. Atletiek, AVN, die gaan dat doen. Je kan dan gaan wandelen. Nou, dan ben je er ook even uit, toch? Deelnemers kunnen kiezen uit een rustige groep van 3 tot 4 kilometer... of een groep met een bak tyfusherrie. Oh, dat staat er niet bij. Van ongeveer 6 kilometer.
Het is een initiatief, deze wandeluitdaging, van de Bas van de Goor Foundation. Oh, dat is die volleyballer. Aha, ja. Ik zag net terwijl ik aan het bladeren was, nog wat. Dus even zien, er gaat ook nog iemand optreden hier in het in Streams Brederbeek. Ja, dat is Forum Karimi. Die komt bij Streams Brederbeek, dat is het theater in Nijkerk. Zij won de Boekhandelsprijs 2026. En iedereen van die dol is op literatuur en fictie, kom dan op 7 mei naar Nijkerk in Streams Brederbeek. Daar gaat Lisette van de boekhandel Roodbeen in gesprek met mevrouw Karimi over haar bekroonde roman In mijn ogen draai ik wolken. In mijn ogen draai ik wolken. Wat een titel, ongelooflijk. Je moet er maar opkomen. Dat hebben muzikanten soms ook wel een beetje. Die hebben een bepaalde kronkel en dan rollen daar teksten uit. Ja, het is toch wonderlijk. Maar daarom zit ik hier en dan lul ik maar een beetje de kranten aan elkaar. Maar als je echt iets kunt met creativiteit, dan schrijf je een boek. Of dan schrijf je muziek. Linger is bijvoorbeeld ook zoiets. Wat betekent linger? Google dat maar eens, wat ze ermee bedoelen. Het is wel een prachtig nummer. Het zijn namelijk de Cranberries die je gaat horen op A1 Radio met de hit. Of eigenlijk het nummer, het was niet echt een hit. Wel een beetje dat nummer waarmee ze een beetje doorbraken, voordat ze gigantisch doorbraken met de klassieke Zombie. Nu even een beetje rust in de tent. Een veel rustiger nummer van ze. Linger heet die, A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionaris aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: En ook onderweg, oh, die komt er eigenlijk gewoon meteen aan. Een van de beste nummers van Bruce Springsteen die je eigenlijk helemaal niet kent.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: En die begint zo. Ik ken de weg niet, hè. Hij staat op het album The Rising. En ik dacht, ja, die moet ik echt een keer meenemen naar dit radioprogramma.

Springsteen, Further On Up The Road, zo heet het nummer. En het is een... ja, die ken je niet. Ken jij hem, Karsten? Karsten van Dijkie, die heb ik aan de telefoon. Tenminste, dat dacht ik. Even kijken, zit hij op dit lijntje misschien? Telefoon nummer 2. Zit hij hier? Ik moet dat ding erop leggen waarschijnlijk. Kijk of hij het dan doet. Ja, hallo? Karsten? Hoor je mij? Nee. Ik hoorde toch net even hallo. Hallo? Even kijken. Karsten, hoe werkt het ding nou? Ik moet op start drukken. Wacht even. Ja. Ja, ik heb op start gedrukt. Dat heb ik net gedaan. Ja, ik heb op start gedrukt op een mengpaneel. Maar moet ik dan lijn 1 hebben? Maar dan hoor ik de hele tijd tuut, tuut, tuut. Ja, nee, ik heb ook helemaal geen plaat ingestart. Ik heb nu alles gewoon stil. Ja, ik hoor nou op... want ik heb je opgenomen op lijn 3. Dat is helemaal niet handig. Wacht even hoor. Ik heb jou... Maar dan doe ik je even op deze. Hallo, hoor je mij nu ook? En je zit nou... Het gaat even... We moeten even de technische dienst even hebben hiervoor, denk ik. Ja, ik heb ondertussen Karsten op mijn hoofd, mensen. Niemand kan er hier iets van verstaan. Dan draai ik gewoon nog even een plaatje. Bijvoorbeeld deze, die vind ik ook tof om... Ja, dan ga ik nog even in technisch conclaaf met Karsten van Dijk. En dan luister je ondertussen gewoon even naar een ander verhaal. Het verhaal van Brother Louie. En dat wordt verteld door de Stories. Nou, dat kan geen toeval zijn. Dat is gewoon 2 punten. A1 Radio. Karsten en John zonder Karsten.

0: Karsten, je bent nu in de uitzending, of niet?
1: Nou, dat zou toch ongelooflijk zijn als dat lukt.
0: Ja, we moeten alleen die plaat nog afdraaien.
1: Oh, dan moet je dat even doen. Ja, Brother Louie, leuk hoor.
0: Ja, het verhaal van de stories over Brother Louie is nu niet afgelopen. Er komt nog één keer het refreintje, mensen. Komt hij nog één keer? Ja, dan komt hij.

0: krijg hier altijd een beetje de zomervibes van Summer Vibes. Het komt omdat in de 90s dit een zomerhit was van Bert Hering. Die deed juli. En dit was het origineel daarvan. Brother Louie van The Stories. En over vakantie, zomervibes gesproken. Het is gelukt. Karsten van Dijk is aan de telefoon. Hallo?
1: Ja, hallo. Ik zit in een zomervibe. Behalve dan dat we ongeveer in een winterjas zitten. Maar wij hebben nu vakantie.
0: Ja, want jij zit in Drenthe.
1: Helemaal in Drenthe, tussen de Hunnebedden en Johan Derks in, geklemd.
0: Ja, om precies te zijn in Westerbork.
1: Ja, hartstikke gezellig zijn we op een concentratiekamp. omdat we nogal druk zijn, hebben we daarvoor gekozen. Maar daar zijn we even geweest, maar we zijn er niet op het kamp zelf geweest. Dat willen we van de week nog wel doen, maar je moet 2,5 kilometer lopen eerder je bij het kamp zelf aan bent.
0: Ja, dat ging met de trein. Lopen duurt wat langer, dat snap ik.
1: Ja, dat duurt even wat langer inderdaad. Ja. Maar voor de rest is het hartstikke lekker rustig hier allemaal. We zijn net naar Assen geweest. Ben je daar wel eens geweest?
0: Ja, bij de TT. Ik ken het eigenlijk alleen van de TT Assen.
1: Oh, de TT. Ja, natuurlijk. Ja, nee. Maar ook, we rijden nu langs een paar paarden. En weilanden. Het is hier alleen maar paarden, weilanden en hunnebedden eigenlijk.
0: Wat een oersaaie provincie.
1: Heerlijk.
0: Je klinkt, Van Dijk, als een boomer.
1: Ja, ik ben boven de 40, hè. Mijn vrouw bijna boven de 50. Dus dan krijg ik dat.
0: En ben je nog even lekker wezen fietsen? Heb je ook een e-bike gehuurd?
1: Nee, dat wil ik. Dat wilden we wel doen, inderdaad. Met een bak waar de hond in kan. dan ben je er bijna geweest, hè?
0: Oh, het gaat echt hollend achteruit bij jullie. Ja, ongelooflijk.
1: Maar net hebben we wel echt... Ja, dat is nog erger. Nog erger 50-plus actie. We zijn via Social Deal bij een pizzeria terechtgekomen in Assen. En toen hadden we een 3-gangenmenu voor €16,95... Maar dat geld kun je niet laten liggen natuurlijk, hè.
0: Ongelooflijk. Fantastisch.
1: Maar het mooie was, ja. We werden dus geholpen door een jongetje van 14, 15. Nou, we dachten eerst op een gegeven moment vliegt hij weg met die oren van hem. Maar dat viel allemaal nog wel mee. Hij slofte de hele tijd door het pand heen. Maar wij moesten nogal om lachen, want wij dachten... Ik denk dat dit ongeveer de eerste keer is dat hij ons ging bedienen. Dat hij überhaupt iemand ging bedienen. En hij was dus gelijk in het begin al vergeten of hij iets wilde drinken. Nou, toen kreeg ik een proseccootje uiteindelijk in een wijnglas. Dan denk ik, ja, dat klopt niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Daarna kreeg ik een rood wijntje. Nou, daar zat nog allemaal stof in mijn glas. Dan denken wij, nou, maak het uit, hè. We gaan er gewoon mee door. En op een gegeven moment hadden we na ons pizzaatje en pastaatje... hadden we al helemaal niks meer gekregen. Wij denken, wat blijft dat nou? Hoe kan het nou allemaal drinken op? Komt hij ineens naar ons toe, zegt hij van... kan ik nog iets voor jullie doen? Zeggen, nou, we zitten al een half uurtje te wachten op ons toetje. Oh, shit! Dat ben ik helemaal vergeten! Dus toen kwam hij uiteindelijk aan met 2 enorme stukken tiramisu op een bordje, wat hij zelf af moest snijden, terwijl mijn vrouw zei, doe maar een heel klein stukje.
0: Oh, ja, nee, dat vult als een malle. Ah.
1: Een halve schoenendoos aan tiramisu kregen we op een bord geschoteld gekregen. En toen kregen we nog wel een extra drankje, omdat we zo lang moesten wachten.
0: Wauw.
1: Dus dat was heel net.
0: Ja, maar je bent ook in Assen. Ja.
1: Ter afsluiting, we gingen weg. En toen had iemand anders ons geholpen met de rekening. En dat jochie die roept, nou ja, door die zak. En we zijn eigenlijk wel betaald. Nou, dat was dus wel het geval. We hadden netjes afgegeven. Sterker nog, we hadden ze nog dikke voorgegeven ook. En dat had hij nog even niet meegekregen. Ja, dat was mijn avontuur in Assen eigenlijk.
0: Nou, prachtig. Jemie, ja, maar dat is natuurlijk... Ja, die jongen in Assen. Hoe vaak komen daar überhaupt mensen? Hoe vaak komen daar klanten? Dat 1 keer per jaar met de TT. Dan worden ze helemaal plat gevalst in Assen. En nu in 1 keer op een doordeweekse woensdag... een paar figuren uit Nijkerk die daar... wat gebeurt er?
1: Ja, precies. En Nijkerk is een stuk kleiner dan Assen, hoor. We hebben opgezocht. Nijkerk, bijna 50.000 inwoners. Assen, 68.000.
0: Ja, nee, dat dus, is natuurlijk. Assen is ook een heel grote stad.
1: Ja, het is een grote stad. Mooie huizen ook. Echt wel gave provincie op zich ook, hoor. Lekker veel ruimte. Ja, het stinkt altijd stront alleen. Dat is een beetje jammer.
0: Nou. Ja, heb je hier eigenlijk nog wat gemist? Ik zit even te denken de afgelopen dagen.
1: Ja!
0: Ja, ik ben net even wezen krantje bladeren op de radio.
1: Hé, hey, heel goed.
0: Ja, dat ging op zich in mijn eentje. Het gaat een beetje anders dan dat je met z'n tweeën bent.
1: Waar is jouw metgezel?
0: Die zijn naar bed. De kinderen zijn naar bed.
1: Die zijn naar bed.
0: Ja, Twan was ook mee. We hebben even met... Twan was niet voor niks mee, want die vindt de Rolling Stones heel, heel erg gaaf.
1: En, ik heb die,
0: ik heb de nieuwe, de eerste twee nummers van het nieuwe album gewoon achter elkaar gedraaid.
1: Hey, wat goed zeg. Ik moet ze nog horen, is dat?
0: Ja, zeker. De eerste, die heet In the Stars. Dat is gewoon een goed nummer. Daar kun je niks van zeggen. Lekker in het gehoor liggend radiohitje. Maar dat tweede nummer, waarvan je denkt... Oh, B-kantje, ik zal hem even aanklikken. Die is vet. Die is... Oh, die is gewoon letterlijk een lekkere, rauwe bluesrock plaat. Echt pure ambacht van de Stones. Ja, die ga ik gewoon straks nog een keer draaien.
1: Oh, wat lekker nou. Ik ben al benieuwd, joh.
0: Ja, dus,
1: ondertussen wil mijn vrouw aandacht. Want we rijden op een tweebaansweg midden in een polder. Het is hier namelijk allemaal polder. En dan staat hier gewoon een aanhanger midden op de weg stil. En daar vliegen we bijna tegenaan. Maar de Stones, leuk.
0: Ja, nou zeker weten. Dus die check dat even op Spotify, want dan staat het inmiddels gewoon. En die gaat dan.
1: Het hele album er al op?
0: Nee, alleen de eerste twee nummers.
1: Ah, vandaar.
0: Ja, okay. De rest die staan nog op grijs. Dan gaan ze dan de komende weken, denk ik, om de beurt een beetje invullen. Dus dat. En nou, krantje dus doorgenomen. Eigenlijk verder weinig nieuws, behalve al het herdenkingsgebeuren natuurlijk in Nijkerk. Ze waren ook vanuit Wageningen, ook naar Putten en Nijkerk... waren er hardloopgroepen geweest die daar midden in de nacht... of 's morgens vroeg met een fakkel vanuit Wageningen vertrokken... en in estafettevorm naar Nijkerk en Putten waren gerend. Dat was wel tof. En in Barneveld is een beetje ophef. Dat stond niet in de krant, maar ik las dat op vrmg.nl. Dat is de lokale nieuwssite van de lokale nieuwssite van de regio.
1: De streek onderop.
0: Precies.
1: De site.
0: Dat in Barneveld is een beetje ophef vanuit de SGP. Want in die hal waar de musical 4045 heeft gedraaid.
1: Ja, daar komt Vlodder.
0: Daar komt Vlodder. En daar vinden ze wel wat van, hè?
1: Ja, dat interesseert mij helemaal niks. Maar ik wil er zo graag heen, nu al. Want het is dus samen met de originele regisseur van Vlodder 1, 2, 3 en alle series, Dick Maas.
0: Oh, Dick Maas?
1: Die zit hier gewoon achter, hè?
0: Oh, dat is vet. Maar dat wist ik niet, dat de originele regisseur erachter zit. Dus dan wordt het wel, dat belooft dat. Over onze verbinding trouwens, Karsten. Want je zit natuurlijk in een freaking uithoek, zit jij ergens. Wordt nou heel slecht.
1: Sorry, heel slecht.
0: Ja, dus wij gaan hangen. En dan draai ik nog even die nieuwe plaat van de Rolling Stones. Dat nummer dat ik net zei.
1: Top Through It's Rough and Twisted.
0: Ja, Rough and Twisted, zo heet hij. Ja, je weet ook gewoon hoe die heet. Rough and...
1: Ik heb hem even opgezocht.
0: Twisted. Ik was het net even kwijt, maar hier gaat hij komen op A1 Radio. En dan zeg ik, wat ik moet jou wel hangen. We kunnen niet praten en muziekjes draaien, want het hele systeem gaat in de mist. Dus ik zeg, tot volgende week. Nee, volgende week ben ik er niet. Dan draai jij weer dit programma.
1: Ik wacht nog wel heel even.
0: Ja, precies. We zien elkaar over een week of twee weer.
1: Is goed.
0: Yo, even fijne vakantie, hè.
1: Hoi, hoi.
0: Yo, geniet ze daar en rustig aan op het fietsje en met de hond en met de landerijen en de paarden.
1: De bakfiets, uiteraard.
0: Yo, later. Pure rock'n'roll. A1. Rolling Stones. Oh, dit is toch lekker? Nieuwe album komt eraan. In juli. En deze staat erop. Raaf en

zometeen bij Karsten en John een nieuwe ronde van de Gedichtcast. Ja, wat Karsten heeft daar vanuit Drenthe ook weer een lopen dichten in zijn vrije tijd. We houden van gedichten schrijven, doen we het hele jaar door. Zometeen ook even zijn bijdrage.

0: Breakout, you're the swingout sister A1 Radio, waar Santana eraan komt.
1: Dit is Regio Actueel, met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. Een Nederlands stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. En op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. De NS zegt diep geschokt te zijn. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld.

0: zo smooth als dat dit nummer heet, is de overgang naar deze jingle. Knijtervals, maar oh zo belangrijk.
1: Karsten en Jong.
0: Jordi Santana en Rob Thomas, A1.
1: Hebben bizar gedachten.
0: Oh ja, dat hebben we, ja.
1: Die zijn niet te rijmen.
0: Er klopt niks van, maar wat? Maar wat, hè?

0: item waar dit programma bekend om staat, de gedichtkast. En zoals aangekondigd, Karsten, zojuist in de uitzending vanuit Westerbork, Drenthe, heeft daar ook een gedicht gemaakt en dat heeft hij alvast even ingesproken om het met jou en met ons allen in Nijkerk en omstreken en Barneveld te kunnen delen. En daar komt hij.
1: John, hier komt hij nog één keer. Want de eerste take was niet goed volgens mijn vrouw.
0: Oh, oh.
2: Tweede was dat al.
1: Oh, dat was de tweede stiekem. Ze verraadt me. Nou ja. Take 3. John en Karsten, aflevering 14 op woensdag 6 mei. Pim Fortuyn-aanhangers zijn vandaag niet blij. Want in 2002 alweer zat er een kogel in zijn hoofd. Daarna was het klaar, overuit, zijn leven uitgedoofd. Maar zijn gedachtegoed ging door. Grommel van die LPF en aanhangers die schreeuwden: "We want more!" Maar ze snapten niet dat Pimmetje al dood was. En dat anderen die zijn plek wilden overnemen, die dachten maar aan één ras. En dat is niet wat Pimmetje zei. Oké, hij was niet met iedereen blij, maar schoof niet zomaar elke bevolkingsgroep opzij. Dat deden de mensen erna. Als je niet wit, rijk of man was, zeiden ze: ga, ga, ga. Maar een land bouw je met z'n allen. En dat werkt niet door mensen aan te vallen.
0: Wauw, gedicht met een moraal. Een gedicht met een moraal, mensen.

nummer. Die show die dendert door met een nummer. Ik verras je graag een beetje vandaag. Dat is straks een track van Bruce Springsteen die je nog niet kende, maar super vet was. Further on up the road, hoorde je al voorbij komen. En dit is misschien wel een van de beste live nummers, die ik tenminste ken. De live uitvoering van Absolute Beginners. Dames en heren, David.

Absolute Beginners live at the BBC Radio Theater. Mocht je hem nog eens willen opzoeken op Spotify, je hoorde David Bowie. Bij A1 Radio, waar zometeen nog even een gedichtje gaat voorbijkomen van Karsten van Dijk. In de nieuwe ronde van de gedichtkast. Bij Karsten en John.

0: Met een nieuwe bijdrage. De laatste bijdrage van Karsten vanuit Drenthe, waar hij op vakantie is. En daar hoort natuurlijk even dat gedragen muziekje onder. En ik ben benieuwd wat hij heeft ingesproken. Voor mij is het ook nieuw. Eens kijken waar hij mee is. Waar hij nu mee komt.
1: Zo, oh, ja. John Molenaar. Ja. En dan nog een gedicht vanuit een andere tuin. Een hutje op de hei. In Drenthe zoeken naar de diepere rust in mij. Maar we willen er natuurlijk ook wel gewoon op uit. Maar er is niks te doen. Helemaal geen fluit. Ik vraag aan ChatGPT. Wat heb je te doen voor me? Ik wil wel naar een hunnebed. Oké, dan heb je meerdere opties. Een hotel, vakantiepark of zelfs een kleinere flat. Nee, een hunnebed. Dat is niet echt een bed. Maar dat zijn stenen waar mensen zijn begraven en verdwenen. Nee, ze verdwenen in kamp Westerbork. Dat is om de hoek. Oh, dat is ook een leuk idee. Maar misschien toch eerst even niks. Gewoon lekker een boek. En luisteren naar die kikkers in de sloot. Dat is misschien toch wel wat leuker dan verhalen over een gedeporteerde Jood. Maar het is wel interessant, vooral rond deze dagen. Gaan we daar tot morgen heen en dan hoef ik Chat even niks meer te vragen. Oh, echt niet? Kan ik echt niks meer voor je doen, lief intelligent mooi wezen? Nee, ik ga lekker even niks doen. Even lekker lezen.
2: En dan hoop ik dat dit lukt. Ja. Ik ga nu heel zachtjes praten.
0: Hij had nog iets opgestuurd. Dit
2: hoor je nu de kikkers in de tuin.
0: Ik hoor niks.
2: Oh, ze springen echt allemaal weg. Nou, misschien hoorden ze net op de achtergrond van het gedicht. Want we zitten hier dus in een prachtig huisje. En allemaal kikkers in de tuin. En eendjes. Met heel veel kleine eendjes erbij.
0: Oh, nou,
2: ah, dit is toch machtig mooi. Dit is toch mooier bijna dan... Ja. Nee, dat is niet waar, John. Ik had er graag bij willen zijn.
0: Je bent wel een boomer, ja.
2: Vandaag bij het radio maken. Maar ik heb gehoord dat je een hele goede vervanger voor mij hebt gevonden.
0: Ja, mijn dochter.
2: Dus dat scheelt weer. Ja. En ik ben er volgende week weer.
0: Ik was al naar huis, ja.
2: Maar dan ben jij er niet.
0: Nee, dan ben ik
2: dus
0: er niet.
2: Mijn vragen zijn jou. Wil je dan ook van die prachtige gedichten voor mij inlezen?
0: Doe ik graag. Volgende week dan ben ik er vanuit Baren. Dan ga ik ook een gedicht sturen en dan heeft Karsten de show. Goed zo, even voor de overgang een heel rustige jingle naar dit rustmoment ook.

0: Michael Schulte en You Let Me Walk Alone. Dat is altijd heel speciaal. Ik zit nu een Duitser na te doen die Engels spreekt. Nu werk ik in een winkel en dat vind ik altijd heel frappant. Je hebt ook Duitsers die jou dan aanspreken in die winkel. Ik werk in een grote kamperende outdoorzaak. En die beginnen in het Duits. Jij gaat dan Duits tegen ze... Nee, moet ik goed zeggen, ze beginnen in het Engels. En je denkt, oh, ze zijn Duitsers, ik ga Duits tegen ze terugspreken. Maar dan blijven ze toch in het Engels. Terwijl ik dan denk vloeiend Duits te spreken. Hoe dan ook, dat even de zaak terzijde. Wat een geklet. Dit was Karsten en John. Spreek je volgende week weer.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag, na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hanta-virus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op, met minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hantavirus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. 3 evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. 3 evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. En 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICNMAP te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Bijvoorbeeld Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: Ah, ja.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuur in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ikinemab te vergoeden. En vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie.

0: getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests